0: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald. En er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer: in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen.
1: En als
0: het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor jou zorgen.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits komt op gang met vertraging op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken heb je bijna 10 minuten oponthoud. En ook op de A27 rijdt het langzaam van Almere naar Utrecht tussen de afrit Almere Haven en Hilversum. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Dit is Veluwe FM,
5: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker?

Ja, een hele goede morgen. Nieuwe kansen, nieuwe prijzen, nieuwe week, van alles nieuw. Ik meld meteen al even, morgen tussen 7 en 8, morgen vroeg, dan is de stroom eraf. Bij Stroud, dus ook bij ons. Dat is weer even, maar het moet wel even gebeuren schijnbaar. Dus we zijn er even uit, morgen vroeg tussen 7 en 8.

Maar niet vandaag, alleen morgen dus, hè, tussen 7 en 8. Vorige keer was het ongeveer een half uurtje. Het schijnt nu ook niet al te lang te duren, maar wel tussen 7 en 8 plaatsen vinden. Ja, en als het trouwt al de stroom eraf gaat, dan gaan wij gewoon mee, hè. Dus, maar dat is morgen vroeg dus, dinsdagmorgen tussen 7 en 8.

Ja, en voor de rest is het gewoon maandag. We starten de week op. We gaan daar even drie nummers snoezen. En dan zien we wat de dag ons brengt. De eerste verzoekjes zijn alweer binnen. De eerste mensen zitten ook al aan de virtuele koffiebar. Allemaal welkom, welkom, welkom, welkom, welkom. Nou, en voor de rest, ik zou zeggen, doe gezellig mee. Je kan WhatsApp bellen, mailen en langskomen.

Zo, dat was hem, de ochtendige muziek. En ik heb al een stuk of 7 verzoekjes binnen, dus laten we daar meteen met één daarvan beginnen. En dat is vaak in het eerste uur aanwezig. John met zijn verzoekjes.

Somewhere down the crazy river, Robbie Robertson. En inmiddels zijn we 5 minuten over tijd, want het is tijd voor het weerbericht. Verspreid enkele buien, tussendoor ook zon en een stuk kouder. Vanavond veel in de wind, het wordt 12 graden op de Veluwe. En de wind is noordwestenmatig tot vrij krachtig. 3 tot 5 boven. In het noorden laten zware windstoten op de Wadden zelfs 80 km per uur. De komende 5 dagen. Morgen 13 graden, 's nachts 6. Woensdag 12, 's nachts 5. Donderdag 13, 's nachts 7. Vrijdag 14, 's nachts 5. En zaterdag 15, 's nachts 4. Kans op neerslag in procenten. Dinsdag 40, woensdag 75. Woensdag 75. Donderdag 85, vrijdag 75 en zaterdag.

alles klar auf die Andrea Doria. Ja, die cruiseschepen, daar moet je mee oppassen hoor. Dat wordt sowieso dat dus. Goed, we gaan naar het file nieuws. De A30 is nog tot A19 tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1 gesloten. Dan hebben we de A28 tussen Afrit Dwingen. Och nee joh, dat is hartstikke ver weg. Dat hoeft allemaal niet meer. Daar staat niks op de A28. Althans is er een melding van. En dan hebben we alleen de A1 nog. Tussen Stroe en Hoevelaken. Slechts 7 kilometer. Nou, hoe fijn is dat?

0: Nou, je wordt heel dik van de hoeven. Als het zwart doet, niet. Goed, heb jij een bijdrage voor dit programma 06? 8309-8309, dat is het WhatsApp-nummer. Studio@velofm.nl en de mail. En 0341-360-148. Dan bel je live in de uitzending. 0341-360-148. Wil je langskomen? Nog spannender. Dan moet je aan de Brinkstraat 91 te Putten wezen. Brinkstraat 91 te Putten.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
5: Wel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt. En dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
4: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
6: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
4: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen heb je tussen Elst en Bemmel 10 minuten oponthoud, want er is maar 1 rijstrook open na een ongeluk. Bij Renkum is een ongeluk gebeurd op de A50 van Ossen naar Arnhem en de vertraging is daar net iets meer dan 5 minuten. Verder sta je een kwartier in de file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle is de vertraging bij knooppunt Hattemerbroek ook bijna een kwartier. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file tussen Stroe en Hoevelaken. Het oponthoud is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Veluwe FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
9: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
10: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
11: Dit is Veluwe FM.
12: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

En we openden dit uur met een verzoekje van John Zutekau. Fijn nummertje weer. Through each and every day. The Vintage Sound Room. And always find a way. En het tweede nummer in het tweede uur komt van

0: Takata. En over zijn mami. Dat zal wel een takken. Nou, wie hebben we aan de lijn? Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas. Mag ik alsjeblieft Domenico de Vanza met Je bent mijn leven horen van jou?
0: Je bent mijn leven?
1: Ja, van Domenico de Vanza.
0: Dal Vanza. Ik ga hem voor je opzoeken.
1: Ah, super. Dankjewel. Fijn, vrolijke dag, hè?
0: Ja, hetzelfde.
1: Ja, bedankt. Hoi.
0: Hey. Goed, doe maar. Ik ben de titel nu alweer vergeten. Jongen. Nou, dat gaat wel goed komen. Laten we even die plaatje opzetten. Ga ik even zoeken.

Ja, en even voor de oplettende luisteraar. Morgen vroeg gaat bij Strout de stroom er weer af. En dat betekent dat Veluwe Wem ook stroomloos is. Dus het is morgen vroeg tussen 7 en 8. Net zoals 1 of 2 of 3 weken geleden. Ik weet niet meer precies hoe lang alweer. Toen was het ook tussen 7 en 8. Even een half uur stil. Dat zal morgen ook weer gebeuren. Dus geen paniek. Er ligt niet aan jouw apparatuur. Niks mis met jouw radio. De stroom is er even af. Maar dat is morgen vroeg dus. Tussen 7 en 8. Dan gaan wij naar de headlines van de NOS. En ik noem ze voor. Of ik lees ze voor met een bijbehorende paginanummer. En als je het hele bericht wil horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Amerikaan Hondius test positief. 129. Eindelijk weer eens een keer positieve Amerikaan. Weer ME bij AZC-protest Apeldoorn. 108. Iranse Nobelprijswinnaar opgenomen. 128. Bouw windturbines op land stagneert. 107. Trump kraakt Irans vredesvoorstel. 127. NAC degradeert naar gestaakt duel. 803. Cruisegangers geland in Eindhoven. 106. Explosie op bulkschip bij Qatar. 126. En meisje overleden bij de halve marathon. 105. Dat zijn ze. En daar moet je het mee doen. En ja, ik zou zeggen, laat maar even van je horen wat jij wil horen dan weer.

Zo, nou. We beginnen met 104. Er zit een abonnement op. De politie heeft in een woning van een man van 23 in Zutphen €340.000 gevonden in contanten. De inval was in het kader van een drugsonderzoek. Er lagen ook wapens en harddrugs.

definitie wetten. Ja, grappig, hè? Dan lopen ze in het park en dan gedragen ze zich vreemd. En dan, ja, er staat nooit bij wat ze nou precies deden, hè? Ja.

0: Komm. Zu leben.
1: Ja, okay. Schau mal, Maaike, verhaal maar af dan. Ja, het was gisteren de hele dag al op tv. Meisje van 15 overleden bij de marathon in... ik pak het heel stuk er even bij. Ik ben weer twee dingen tegelijk aan het doen. Tijdens de hardloopwedstrijd Leiden Marathon is gisteren een deelnemer overleden. Het is een 15-jarig meisje uit Oegstgeest dat meedeed aan de halve marathon. Meldt de organisatie. Reanimatie mocht niet meer baten. Rond het middaguur bleek dat een van de 20.000 deelnemers onwel was geworden en werd gereanimeerd. Het meisje werd daarop afgeschermd van de hardlopers en het publiek. Vanwege het overlijden werd de laatste afstand van de hardloopwedstrijd de 10 kilometer afgelast. Ook de kinderloop van 2,1 kilometer ging niet meer door. Deelnemers die nog op parcours waren, mochten wel finishen. Ja, die kun je niet laten blijven rennen natuurlijk. Hè. Dus wat er dan meteen gebeurt. Hè. Hoe het kon dat het meisje meedeed is een raadsel, want je moet minstens 16 zijn. Gaan ze daar weer op lopen neuzelen? Jongen. Goed, maar dat we het maar even weten, erg genoeg.

Ja, Ricky Martin, Nobody Wants to Be Lonely. En we gaan naar de laatste pagina, of ik die nog even wilde voorlezen. Althans, niet de laatste pagina, maar de laatste pagina die voorgelezen zou moeten worden. Bij Qatar is een bulkschip getroffen door een drone of projectiel. Er woedde een korte tijd brand aan boord, er zijn geen gewonden gemeld. Qatar spreekt van een gevaarlijke en onacceptabele escalatie en onderzoekt wie ervoor verantwoordelijk is. In Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn gisteren de droneaanvallen gemeld. De VAE is de enige van de drie golfstaten die Iran verantwoordelijk heeft gesteld. Vanuit Iran is er niet gereageerd op deze beschuldiging. Iraanse onderhandelaars hebben gisteren een nieuw voorstel ingediend om de oorlog volledig te beëindigen. Details van het plan zijn niet bekendgemaakt, behalve dan dat Trump het helemaal niks vond. Dus, nou, zo gaan die dingen dan, hè.

Ja, we kennen hem van Super Freak, Rick James. Maar dit was zijn nummer Glow. Eens even kijken. Volgens mij heb ik alle berichten die ik voor moest lezen gehad. Dus dat betekent dat we het volgende verzoekje erin kunnen knallen. En die komt van Lars.

0: Veluwe FM.
1: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
4: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee en daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
3: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
5: Heel veel mensen denken Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
3: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Veel files worden langzaam korter. Het is nog wel heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen knooppunt Ressen en Huissen. Daar heb je een kwartier vertraging. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je een kwartier in de file tussen het Harde en Zwolle centrum. En op de A50 van Os naar Arnhem heb je 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Ewijk en Renkum. Dat heeft ook te maken met een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Nou, dat was de opening, madame met een bontjas. En dan hebben we het over Urbanus. Vroeger heette die Urbanus van Anus. Maar nu gewoon Urbanus. Verzoekje van John Zoetekouw.

0: Podio Dido Dodo Dodo, de Rubets. En we hebben een beller. Goedemorgen, weer van de lijn.
1: Goedemorgen, Bas, met Elisabeth.
0: Morgen.
1: Ja, zou je alsjeblieft voor tante Trace, en had ik een plaatje, wil je dat voor haar draaien? Alsjeblieft.
0: Ja, welke dan?
1: Sierra Madre.
0: Sierra Madre. En voor jou dan even, Trace is de woensdag weer.
1: Ah, dat meen je niet.
0: Nee, dat meen ik niet.
1: Nee, daarom. Dat dacht ik al.
0: Nee,
1: okay,
0: ze is er wel, hoor. Ze is er wel woensdag.
1: Oh, ja, jongen. Ik geloof je altijd, toch? Dat weet je toch? Hé, hey, maar wat fijn. Wat een feest. Nou, ik ben heel erg dankbaar.
0: Nou, mooi. Dan ga ik Sierra Madre opzoeken.
1: Ja.
0: En dan komt het helemaal goed.
1: Nog wil doen, heel graag. En dan wens ik jullie allemaal jou voor bijzonder. En tante Trace en alle medewerkenden. En heel veel dank voor alles. En ik ga heerlijk op luisteren weer. En een hele mooie dag en een hele mooie week toe.
0: Ja, jij ook.
1: Ja, dank je hoor. Dank je wel, jongen.

Ja, Roxy Music, Take a Chance with Me. En we gaan eens even wat regionaal nieuws erbij pakken. De bomenlijst van gemeente Harderwijk aangevuld met 235 uiteenlopende exemplaren. Ik zie het helemaal voor me, al die bomen die uiteenlopend alle kanten op schieten. De waardevolle bomenlijst van de gemeente Harderwijk wordt aangevuld met 235 bomen met een cultuurhistorische, beeldbepalende, botanische, landschappelijke en natuur- en of omgevingswaarde. Zo, ga er maar aan staan. De gemeente wenst deze bomen te behouden. Van de 235 bomen zijn er 177 eigendom van de gemeente en 58 in particuliere handen. Ja, nou, ik hoop dat er niet al te veel bomen over opgezet gaan worden, maar dat ze niet zoals hier putten bomendorpen en er wordt maar gekapt en ik allemaal van die twijgjes van terug. Dan is er een historische natuurwandeling rond het paleis het Loo in Apeldoorn. En dat is overmorgen al woensdag 13 mei met het oog voor de natuur. En dat is, eens even kijken wie organiseert dat. Noordwestveluwe.knnv.nl/agenda, daar moet je naartoe. Noordwestveluwe.knnv.nl/agenda. En dan is de VVD in Harderwijk bezorgd over datalekken en digitale veiligheid. En daar hebben ze hun zorgen over uitgesproken. Dus dat zal met de nieuwe coalitie wel onder de aandacht gaan komen en misschien wel wat aan gedaan worden. En misschien ook wel niet. Ja, je weet het niet, hè. Goed, we gaan naar het verzoekje van Elisabeth, speciaal voor Trace.

Robert Cravey met Foon Phone Booth. En dan, waar mensen de Big Five willen zien op safari, draait Matt Hillens leven om de Big Six. Voor hem zijn dat de zes heilige snaren op zijn gitaar, waarmee hij oneindig aantal weergeloze nummers instrumentaal kan spelen. In zijn theaterconcert The Big Six neemt Matt je mee op expeditie naar zijn Big Six gitaristen, onder wie Tommy Emmanuel en Mark Knopfler. En speelt hij zijn Big Six gitaarnummers zoals Brothers in Arms, Stairway to Heaven, Hotel California en Afrika van Toto. In de Big Six vertaalt Matt de emotie en energie van deze Big Six nummers naar zijn gitaar. Hij laat haar grommen, huilen en zingen. Hij weet zijn gitaar als een band te laten klinken. Als een band zal dat wel moeten zijn. Maar hij heeft soms slechts een paar noten nodig om de essentie van een classic te vangen. Ja, en het is gewoon een western gitaar, denk ik. Of een elektrische, in ieder geval te verstaan. Geen Spaanse, dus geen moeilijke taal. Giel Beelen die zegt, je kunt het je niet voorstellen, maar dit gebeurt allemaal op één en dezelfde gitaar. De gigant Tommy Emmanuel zegt, well, I guess I can retire now. I'm looking forward to buy tickets for his concert. Zaterdag 30 mei, om 7:15... Theater Dialoog Ermelo in de theaterzaal van het Huis van Ermelo. En meer informatie en kaarten bestellen. www.theaterdialoogermelo.nl/theaterprogramma. Goed, dan kwam er weer een verzoekje binnen van John.

En dan hadden wij geluurd weer bij de buren en zo gasvrije tuinen cultuur in de wijk brengen. En dan kondigt de organisatie aan dat het zo lekker kneuterig is. Nou, volgens mij is dat geen reclame. En volgens mij is dat ook de reden dat er, dat er niet genoeg tuinen zijn. Want er worden tuinen gezocht waar de artiesten kunnen optreden. En daar zit dan 5 of 6 man publiek. En nou, de artiesten zouden daar blij mee moeten zijn. Ik denk dat een beetje artiest wel iets meer dan 6 man wil hebben. Maar goed, ze zoeken mensen. Dus zie je dat nog zitten, heb je een tuin waar dat kan. Dan moet je maar even aanmelden, denk ik dan. Geen aanpassing van de ingangsdatum, bijzondere bijstand in Harderwijk. Het bezwaarschrift tegen de termijn...

De nieuwe kerk nu in de Plantagekerk in Harderwijk ondergebracht. Ja, de Plantagekerk in Harderwijk is vorige week verrijkt met 10 gebrandschilderde ramen van de Harderwijkse kunstenaar en tekenleraar Leo van Wezen. Die leefde van 1915 tot 2005. Daar kan je dus naartoe, naar de Plantagekerk. Ik kan ze bewonderen. Goed, dan heb ik een nummer. Ik denk dat Koos daar wel blij van wordt. Komt u maar.

Raymond van het Groenewoud met twee meisjes. Dan gaan wij naar twee nieuwe predikanten voor de protestantse gemeente in Harderwijk. Eva Nauta Bruggeman is een nieuwe wijkpredikant. En ze stond eerder in Lelystad in Dronten. En in de regenboog is de komende tijd Lennart Heuvelman als ambulant predikant werkzaam. Nou, succes met de gemeente enzovoort. Doel bereikt en door Café de Liefde zet de volgende stap met nieuwe goede doelen. Voor Embrace Disability, het inclusieproject van fotograaf Marijn Vidder. Het doel is bereikt en gezamenlijke inzet en vrijwilligers en betrokkenen. €2.500 opgehaald om bewustwording te creëren rondom kinderen met een beperking in Oeganda. En nu gaan ze weer een nieuw doel bedenken. Dan gaan wij naar

Ja, en Alisa Kroeger heeft de afgelopen donderdag de Harderwijkse spotpenning uitgereikt. Nee, maar zijn campagne heeft, wethoudercampagne heeft hem uitgereikt. Alisa Kroeger, de Paralympisch zwemster, ontving deze erkenning voor haar buitengewone successen in 2025. Nou, gefeliciteerd ook namens VeloFM. En dan onrust over het stopzetten van de uitkering. De meerinzicht heeft een uitkering gestopt. Het riekt een beetje naar de toeslagenaffaire, maar maar dan klein. Voor wie het hele artikel wil lezen, het is nogal een beste lap. Ermeloosweekblad.nl. Ermeloosweekblad.nl. En dan zijn we toe aan het laatste nummer alweer van de derde uur van de Wereld Wordt Rijker. En dit wordt een dubbelplaatje, want de band hebben we al eerder voorbij horen komen.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
1: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
0: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst 20 Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
0: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk op de A28 van Groningen naar Zwolle bij Staphorst. De vertraging is 10 minuten, de rechterrijstrook is dicht. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je tussen Wezep en Zwolle Centrum ook bijna 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Goedemorgen, VTM, maar dat spreekt met Ronnie.
1: Daar zijn we.
0: Hey, goedemorgen.
1: Morgen.
0: Daar zijn we weer.
1: Ja, weer een week verder, hè.
0: Nou, wat gaat de tijd sneller.
1: Ja, joh, het is al bijna juni.
0: Het is alweer, we gaan richting Hemelvaart.
1: Ja. Het is donderdag al, hè.
0: Dat bedoel ik.
1: Nou, kijk aan. Heb je nog leuke dingen dan op de hemel?
0: Wat gaan we doen? We gaan eerst het... morgen is het Filmhuis Ermelo. Met de film One Battle After Another. En de uitgebluste revolutionair Bob, die leeft samen met een energieke, zelfredzame dochter Willa, ondergedoken op een rustige plek en gaat stoned en paranoïde door het leven. Als zijn aardsvijand na 16 jaar weer opduikt en Willa verdwijnt, moet de voormalige rebel zichzelf bij elkaar rapen om haar te vinden. Waarbij zowel vader als dochter wordt geconfronteerd met de consequenties van zijn verleden. De film is te zien in de theaterzaal van het Huis van Ermelo, morgenavond om 8 uur. En de kosten zijn €10 per persoon. En dan gaan we door met Hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag hebben we een hemelvaartswandeling om 1:30 middags. Een verrassende wandeling onder leiding van natuurgids Gerard Hendricks, vertrekkend vanaf de Schaapskooi aan de postweg nummer 50. Aanmelden is even verplicht. Dat kan via de website van de Schaapskooi, www.schapendrift.nl. En de kosten zijn €6 voor volwassenen en €3 voor kinderen. En dan hebben we ook Oud-Hollandse spelletjes met barbecue op museumboerderij de Mariahoeve, ook op donderdag, maar dan tussen 3 en 7. Een gezellige middag en avond met Oud-Hollandse spellen en een onbeperkt barbecue-buffet voor het hele gezin. Geniet van de nostalgie en de unieke sfeer van de boerderij. Reserveren, dat is verplicht. Dat kan via het e-mailadres info@mariahoeve.nl. En dan kun je... Of voor de Oud-Hollandse spellen. Oud-Hollandse spellen zijn tussen 4:30 en 5:30. En daar kun je de eenvoudige, maar leuke activiteiten uit vroegere tijden beleven. Van zaklopen tot koekhappen. Het gezin kan meedoen. En de kosten zijn €7,50 alleen voor de spellen. Blijf je voor de barbecue, dan is het totale arrangement €45,40. En dan kun je ook... genieten van het onbeperkte barbecue buffet bij de Mariahoeve. Dan hebben we ook nog het schaapscheren en wol bewerken. Een deel van de schaapskudde die wordt geschoren door de herder samen met onze vrijwilligers. En dat gebeurt nog op ambachtelijke wijze met de schaar en deels met de elektrische tondeuze. Nou, donderdag Hemelvaartsdag is om 12:30 begint het scheren en dat is gratis toegankelijk. En bovendien is de mobiele Archeo hotspot aanwezig, waarbij activiteiten te doen zijn rondom archeologie en prehistorische wolambachten. Nou, dat alles ook bij de Schaapskooi. Tot zover.
1: Nou, dat is een mooi pakketje.
0: Dat dacht ik.
1: Je mag kiezen. Gaan we luisteren naar Cantaloupe Island van US 3? Of gaan we naar U2 met The Unforgettable Fire? Of gaan we naar The Foo Fighters met Learn to Fly?
0: Doe maar U2.
1: U2, gaan we die draaien. Wens ik jou een hele fijne week.
0: Helemaal goed. Hetzelfde.
1: Doei.
0: Doei.

Zo, dat was een undercover met Baker Street. En we gaan maar even de regionale nieuwtjes erbij pakken. Naast vanavond in Sint-Jansdal biedt steun aan mensen rondom kankerpatiënten. Ja, zorgen voor een partner, familielid of vriend met kanker kan veel met zich meebrengen. Om naast hierbij te ondersteunen, organiseert de Jansdal Ziekenhuis Naardenwijk. Op dinsdag 12 mei, morgenavond dus, en naast de avond in het ziekenhuis. De avond is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij iemand met kanker. Tijdens deze avond kunnen bezoekers anderen ontmoeten die in een vergelijkbare situatie zitten. Ze ruimte om ervaringen te delen, naar elkaar te luisteren en steun bij elkaar te vinden. De bijeenkomst wordt begeleid door een ervaren gespreksleider. De avond is van 7:30 tot 9:15. Morgenavond dus in de Jansdal. Dan Chum Arts maakt de balans op tijdens een avond vol herkenning en diepgang in haar wijk. En dat doet hij met zijn tweede cabaretprogramma Hoe heeft het zover kunnen komen? Op vrijdag 29 mei in de Catharinakapel. Dus voor meer informatie even naar de Catharinakapel.nl. En dan komt het helemaal goed. Dan is er nog een reis terug in de tijd met een zolder vol verhalen. En dat is in Ermelo. Lachende traan, een zolder vol verhalen. Robin Thuis en Roel Kessen brengen dat programma. En dat is, eens even kijken waar is dat. Theaterdialoog Ermelo.nl. In het huis van Ermelo, dus kaarten zijn verkrijgbaar. Dus via Theaterdialoog Ermelo.nl. /theaterprogramma. En dat is op zaterdag 16 mei aanstaande zaterdag om 3:00. Nou, dat schiet op. Die hebben we al gehad, dus die kan ook meteen weg. En dan zijn er over zorgen over sluipverkeer over de Harderwijkerweg en Leuvenumseweg tijdens de afsluiting van de N302. Ja, je kan er zorgen over maken. Je kan ook denken, ja, het hoort er nou eenmaal bij. Als die weg afgestoten wordt, mensen zullen toch ergens langs moeten. Dus, maar goed. De N302 is dus afgesloten van 1 juni tot en met 31 juli. En men verwacht dus nu dat de Harderwijkerweg en de Leuvenumseweg wat drukker zal worden. Gaan wij naar het volgende deuntje alweer.

Ja. Een spannende ochtend voor die beste man. Jongen, jongen, het is pas maandag. Je moet de hele week nog. Goed, eens even kijken. 11:15. Komt er een verzoekje van El Japo binnen. En we gaan weer even naar de regio. Nieuwe fractievertegenwoordigers benoemd in Ermelo. Tijdens de raadsvergadering zijn die geïnstalleerd. Voor het CDA zijn dit Jan Katsburg en Jeroen Hoffink. Voor 1 Ermelo Wim Oosterboer en Monique Sonneveld. Voor progressief Ermelo Philip Abbing. En voor deze partij worden Bert Visser en Jiska van der Hoek later nog toegevoegd aan de lijst van fractievertegenwoordigers. Voor de SGP zijn het Lennart Gerritsen en Gilbert van Manen. De ChristenUnie wordt vertegenwoordigd door Ivan van den Broek, Kees Hofman en Noah Noordermeer. En voor de VVV, de VVD treden aan Tip Meijnsen, Benila Spijker en René van Vught. Spijker was gekozen met voorkeurstemmen als raadslid, maar stond daar zeer te laat van haar vader Ronald, die als derde op de kandidatenlijst stond. Ja, is dat eigenlijk wel de bedoeling? Wordt dat niet kwalijk genomen? Nou ja, we gaan het vanzelf merken. Dan ruilbeurs voor plantenliefhebbers in Ermelo. Een stekje voor een stekje. In de Groene Kerk, de Voorhof. Op zaterdag 16 mei stekjes ruilen. Aan de Frederik Hendriklaan 11 in Ermelo tussen 10 en 12. Nou, veel plezier alvast voor alle tuinen liefhebbers. Kinderen kunnen zich plaatsen voor het NK Knikkeren in Ermelo. En er is een voorronde voor. Dus even kijken, voorronde bij Sportcentrum de Zanderij op 20 mei van 14:30 tot 16:30. De winnaars plaatsen zich voor het NK op een unieke locatie. Het evenement is voor kinderen uit de regio en deelname is gratis. Dus 20 mei van 14:30 tot 16:30. Kan je plaatsen voor het NK Knikkeren in Ermelo. Dan FC Horst onder de 17 gaat op avontuur naar München Trophy. Herinneringen voor het leven worden daar gemaakt. En dit keer gaat de reis, vorige keer gingen ze naar een toernooi in Spanje. En dit keer gaat de reis richting de München Trophy. Nou, heel veel plezier alvast daar. En dan zijn wij toe aan het volgende plaatje alweer. Wat had ik nou klaargezet? Het verzoekje. Oh ja, van El Japo. Ja.

Nou, dat was een verzoekje van Mystiek. Mystiek nummertje. Ja. Eens even kijken. Dan gaan wij weer verder de regio in. Volle bak bij de halve marathon Ermelo op zaterdag 6 juni. De 14e editie van de halve marathon van Ermelo zal plaatsvinden op zaterdag 6 juni. 2026 atleet, amateurs en kinderen voor iedereen is plek tijdens het prachtig dorpsfeest. Die de deelnemers al rennen door een prachtig gedeelte van het dorp en langs de muziek brengt. Het is uitverkocht. Dus, nou, de allemaal maar gaan kijken dan. En veel plezier ook alvast. En dan is er nog een Running Blind Ermelo. Die organiseert een hardloopclinic. Dat is op zaterdag 16 mei, aanstaande zaterdag. Wordt georganiseerd door Running Blind Nederland. Het is een hardloopclinic georganiseerd voor mensen met een visuele beperking. En mensen die het leuk vinden om af en toe als buddy mee te rennen. Dus, nou, daar zou je voor kunnen opgeven, denk ik. Nou ja, wie er meer van wil weten, ermeloze.nieuws.nl. Ermeloze.nieuws.nl. En dan gaan we naar DWS 33 in Spartanijkerk in evenwicht na een opwindende derby. Ze hebben 2-2 gelijk gespeeld. En nou gaat het erom of ze nog zaterdag 16 mei speelt DWS tegen Eemdijk. En Drenthe staan in de tweede plaats achter Geenemuiden. Meer dan de drie punten meer dan de Ermeloze derde divisionist. Oei, oei, oei. Als dat maar goed gaat. Nou, niks is onmogelijk, hè. Periodetitel dichtbij voor EFC 58 na revanche op Oene. Nou, misschien dat daar dan nog Ermeloze succes is. En we hadden het de vrijdag met Bert over. FC Horst verliest de derby tegen Nunspeet en is uitgespeeld. Niks meer te winnen, niks meer te verliezen. 2-0 verloren. Jammer, jammer, jammer. Op naar het volgende jaar. Dan een muziekje maar weer.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in het laatste uur weer van de Wereld Door Wakker op deze maandag, de 11e mei. En daarin kunnen we melden dat Dindoa niet overtuigde, maar toch de winst heeft gepakt. En dat is een uitgebreid wedstrijdverslag. En als je dat wil lezen, Ermelo van nu.nl. Ze hebben gewonnen. En hoe, dat kan je daar lezen. Ermelo van nu.nl. Goed, dan eens even kijken, wat hebben we dan nog meer? De Classic Demo Rally is korte tijd stilgelegd vanwege een ongeval. Zaterdagmiddag 9 mei werd in Horst de Classic Demo Rally verreden. Fantastisch weer voor een rally, prachtige motoren en enthousiaste rijders. Tel op bij dat de vrolijke vrijwilligers en het tichtkoppige publiek in het evenement kon niet meer stuk. Totdat er omstreeks 3 uur een ongeval plaatsvond wat de boel in het honderd gooide. Het leek ernstig, waardoor er ook nog een traumahelikopter werd opgeroepen. Er werd vanaf 1 uur gereden in de klasse 50, 125, 250, 350, 500, 750 en zijspan. Nou, er werd een heleboel gedaan. En nou, dat is even een raar stuk. Ik kom helemaal niet meer terug op... eens even kijken. Er waren in alle klassen prachtige motoren. Tijdens de rally wilde een renner het renniskwartier in zonder aan te geven dat hij af ging slaan. Een van de achteropkomende motoren moest uitwijken, maar kon de motor niet meer bijhouden en viel. De renner schoof door richting het publiek. Ook de daarop volgende coureur week uit en viel. Ermelose renner Albert van Winkoop was een van de betrokkenen. Gelukkig liep het voor hem goed af en zijn motor had lichte schade. De ambulance en traumahelikopter werden opgeroepen. Er werden enkele gewonden, waarvan er een gewonde naar het ziekenhuis gebracht. De rally lag enige tijd stil, maar is later in verkorte versie vervolgd. Burgemeester Hans van Dalen, die aanwezig was bij de rally, bevestigde dat er inderdaad een ongeluk is geweest en dat de rally enige tijd heeft stilgelegen. De politie onderzoekt de zaak nog. Nou, eens even kijken, wat hebben we er nog meer? Ja, Ermelose Scouting is in de race voor de prijs van de ANWB-fonds. Ze kunnen €10.000 winnen, maar dan moet er wel op hun gestemd worden. Dus ga even naar ermelovannu.nl en kijk even wat er van je verwacht wordt. En dan hebben we dat allemaal gehad. Eens even kijken, wat heb ik hier voor muziekje?

Fall Out Boy met Heaven's Day en was het? Nee, Heaven's Gate zelfs. Nou, dan komt er nog een verzoekje binnen van Erik Ras. Die zoek ik even op. En ondertussen gaan we even verder met dit nummer.

von hinten in den Rücken. Erlöse ihn von dieser Schmach.

Ja, het was een verzoekje van Erik Ras, maar daarmee wel een dubbel plaatje. Want we hadden links, rechts, eindspoordrijf hier ook al gehad. En dan gaan we naar het laatste verzoekje van vandaag.

En daarmee is het 12 minuten over 11:30. Hoe kan het zo mooi, hè? Dat wisten ze vast bij de feestjes. Goed, eens even kijken. Laten we even een lekker luchtig Niemendalletje.

Fairground Attraction met Perfect. Ja, dat zou het moeten zijn. Ja, we hebben nog een minuut of wat zal het zijn? 10, 12. En ja, het is altijd hetzelfde ook. Hè.

Goed, dat waren de Fatal Flowers, een Nederlandse band met Younger Days. Even nog vanmorgen. De stroom bij Strout hierboven moeten we eraf. En dat betekent dat we in het eerste uur tussen 7 en 8 een half uurtje uit de lucht zijn. Hoe laat precies, geen idee, maar tussen 7 en 8 in ieder geval. En dan weet je dat, het ligt niet aan je toestel, het ligt niet aan whatever. De stroom is er gewoon af bij Strout. En dus ook bij Velo FM dan. Ja, het is niet anders. Dan moeten we anders een aggregaat aanschaffen voor die 2-3 keer per jaar. En dat, dat kunnen we niet betalen. Dus dat. Nou, en voor de rest, je hebt het al gehoord, woensdag is het race weer als het goed is. Donderdag is hemelvaartdag. Dan neem ik door omstandigheden even een dagje vrij. En nou, dat is... rest mij alleen nog om te zeggen, doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. Laat Velo FM aanstaan, dan komen we elkaar ook weer tegen. En dat is dan morgen vroeg. En, maar ja, je kan de hele dag nog 24/7 van Velo FM genieten. Dus kijk maar wat jij wil. Het gaat om jou tenslotte. Hè? Goed, hoeveel tijd hebben we nu nog? Oh ja, weer. Hek terug een nummer tussen gepest. En daar heb ik nog weer tijd over. Hè? Het is toch ook ongelooflijk. Maar, zoals elke dag. Uiteindelijk komt er een einde aan die overvloedige tijd. Doei!

0: van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 7 kilometer met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de weg is daar tijdelijk helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Op de A28 bij Strand Nulde is donderdag een rijstrook tijdelijk afgesloten geweest nadat een vrachtwagen een aandrijfas verloor en stil kwam te staan. Het incident gebeurde in de richting van Amersfoort. Het recreatiegebied bevindt zich aan het Nuldernauw, vlakbij de A28 tussen Putten en Harderwijk. Door de perssituatie moest een zware berger worden ingezet om de vrachtwagen weg te slepen. De rechterrijstrook bleef gedurende de bergingswerkzaamheden afgesloten. Daardoor liep verkeer vanuit Harderwijk-Zuid richting Amersfoort vertraging op. Groei en Bloei organiseert op zaterdag 16 mei een plantjesmarkt bij ontmoetingstuin De Rietmeen in Harderwijk. Tussen 10 en 3 kunnen bezoekers terecht voor onder meer kruidenplanten, eenjarige planten, pepers, tomaten, aardbeien, inheemse planten en vaste planten. De planten zijn gekweekt door leden van de vereniging. En tot slot, in Ermelo zijn donderdag zo'n 20 huishoudens getroffen door een stroomstoring. De storing deed zich voor in de omgeving van de Zwaluwstraat. Dinsdag was het ook al raak in Putten. Volgens netbeheerder Liander begon de storing rond 12:30 en werden huishoudens in de postcodegebieden 3853CD, 3853CC en 3853CE getroffen. De oorzaak van de storing is niet bekendgemaakt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: FM.
1: Hemelteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A50 richting Apeldoorn. De weg is daar helemaal dicht tussen knooppunt Waterberg en de afrit Schaarsbergen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hemelteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: In een muzikale ontdekkingstocht van 2 uur rond de wereld kun je genieten van heerlijke salsa of melancholieke fado. Of wat dacht je van swingende Colombiaanse cumbia? Wekelijks gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Nou, fijn dat je weer luistert. Zoals je weet maken we El Mundo iedere week in de gezellige studio van Harderwijk, van Veluwe FM in Putten. En we zijn er gestart met Mark Anthony met Parecen Viernes. De Puerto Ricaanse acteur en singer-songwriter Mark Anthony staat al jaren in de top van de lettermuziek. Mark woont in New York. Parecen Viernes is een track van zijn album Opus uit 2019. Nou, we gaan lekker muziek draaien en strakjes extra aandacht besteden aan een Italiaans muzikant. En we gaan al sowieso verder naar Frankrijk.

Francis Cabrel met Petite Marie. Een tijdje geleden zag en hoorde ik nog de bekende Franse chansonnier Francis Cabrel in de vereniging in Nijmegen. Francis timmert al 45 jaar langs de weg in Franstalig gebied. In Nederland is hij nagenoeg onbekend. Ik draai hem al jaren in El Mundo. Petite Marie is een track van zijn live album Troubadour Tour uit 2021. En dan gaan we verder naar Ghana.

0: Dat was Giudu Blai Amboli met Awar Kakra. De Ghanese highlife muzikant, songwriter, producent en componist Giudu Blai Amboli wordt ook wel de James Brown van Ghana genoemd. Hij stond in 2023 op het prachtige festival Music Meeting in Nijmegen. En dan gaan wij door naar Brabant.
1: Ik ben Hein Augustijn en jullie luisteren naar El Mundo. Schoon waar.

Ja, dat was weer Hein Augustijn natuurlijk met Lieve Gordon Medaanse. De bij de trouwe El Mundo luisteraars bekende singer-songwriter Hein Augustijn uit Tilburg verzorgde een paar jaar geleden nog Studio Live in de El Mundo Sessions in Estrado. Heerlijke muziek. En dan gaan wij door naar Cabo Verde.

Tito Paris was dat met Ferdinha. In 2018 gaf de inmiddels al oudere Tito Paris, de zoon van K. Ferdi, zoals hij vaak wordt genoemd, een prachtig concert in de nagenoeg uitverkochte grote zaal in de Doelen in Rotterdam. Wat een sfeer. Bijna alle liedjes werden meegezongen door de grote groep K. Ferdiaan in de zaal. De Deventer-dichter Wibo Kosters heeft zich door zijn muziek laten inspireren. Dat vind je nog terug in ons boek El Mundo Wereldmuziek in Woord en Beeld. Nog steeds verkrijgbaar trouwens. En dan gaan wij door naar België.

Circo Maximo met Ik zal er zijn. Vier Belgische folkmuzikanten uit de Kempen met een muziekstijl die ze zelf Belgicana noemen. Een tijdje geleden had ik zanger en gitarist Bert Schoovaerts nog aan de lijn. Ze zorgen regelmatig voor een feestje. En dan gaan wij door naar Oeganda.

Giovanni Kramer, Ki Jingi met Hamba Nedeke. De toen nog jonge Oegandese singer-songwriter en multi-instrumentalist Giovanni Kramer, Ki Jingi uit Kampala, was een paar jaar geleden nog samen met de bij de El Mundo luisteraars bekende Bolivar en Vulu te horen in Studio Live. Hamba Deke is een track van zijn album Amakondere. Lekkere muziek. En dan gaan we door naar Egypte. Habib.

Amr Diab was dat, met Noor El Ain. Amr Diab, het Port Said, staat bekend als de vader van de mediterrane muziek. Hij maakt swingende Arabische pop. Hij kreeg 4 keer de World Music Award uitgereikt als bestverkopende artiest uit het Midden-Oosten. Daarnaast acteerde hij nog in een aantal Egyptische films. En wij gaan door naar Kaapstad.

Ja, dat was Royes met Hou je handen van mijn lijf af. Deze track van zanger Royes Grobbelaar uit Kaapstad staat op zijn album Bokkom Mambo. Grappige muziek. En dan gaan we door naar Spanje.

0: Manero was dat met Por Delante Los Pies. De Spaanse rockzanger en songwriter Manero bracht in 2020 het album Palabras de un desconocido uit. De track Por Delante Los Pies, voeten voor, is daar een track van.
1: Artista de la Semana.
0: In dit programma-onderdeel zetten we wekelijks een artiest in het zonnetje. Deze keer richten we ons aandacht op de Zwitsers-Italiaanse zanger Paolo Meneguzzi. Zijn echte naam is Pablo Meneguzzi. In 1996 won hij tot ieders verrassing het internationaal songfestival in Chili. In Italië werd hij in 2001 bekend met de hit Et mio nisio più. In 2004 werd zijn liedje Bacciami de zomerhit van het jaar. Door zijn deelname aan het festival van Sanremo nam zijn bekendheid toe. Tot nu toe bracht hij 9 albums uit met meestal vrolijke popliedjes. Nou, jullie gaan achtervolgens luisteren naar Stai con me, gevolgd door Ti amo ti odio. Veel luisterplezier.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 3 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Que Deus abençoe vocês, viu? Obrigada.
1: Welkom terug bij El Mundo, gepresenteerd door Ab de Haas.
2: Ja, fijn dat je bent blijven luisteren. We zijn het tweede uur begonnen met Malara en Maraisa, hè? Met het nummer Voce Fas Falta Aqui. De tweelingzussen Mayra en Maraisa Pereira uit de Braziliaanse provincie Mato Grosso zongen allebei 5-jarige leeftijd. Inmiddels zijn ze uitgegroeid tot bekende singer-songwriters en multi-instrumentalisten. Voce Fas Falta Aqui, Ik Mis Je, hier is een track van het live album Au Vivo em Campo Grande uit 2017. Nou, we gaan natuurlijk weer lekkere muziek draaien. We gaan nu even door naar Ierland.

Dat was Eleanor McAvoy met I Got to See Me. I Got You to See Me. Sorry, zei het verkeerd hoor. De eerste singer-songwriter Eleanor McAvoy uit Dublin begon al op haar vierde piano te spelen en op haar achtste viool. Ja, ja. In de jaren 90 maakte ze de clubs in Dublin onveilig met haar band en later ging ze wereldwijd toeren. Inmiddels heeft ze 15 albums uitgebracht. We gaan heel wat anders doen. We gaan naar Libanon.

0: Dat was natuurlijk een prachtige stem van Fairuz met Yamina El Habayeb. Live opname. Fairuz is een van de bekendste en geliefde stemmen van de Arabische wereld. De zangeres werd in 1935 als Nourat Haddad geboren in de Libanese hoofdstad Beirut. Vanaf de jaren 60 werkte de zangeres samen met de broers Assi en Mansour Rabbani. Die heb ik beste en bekendste nummers voor haar geschreven. Ze wordt ook wel de moeder van alle Libanezen genoemd. En dan gaan we weer terug naar Nederland, naar Tilburg en Amsterdam.
1: Ik ben Dieter van der Westen en je luistert naar

Dieter van der Westen met zijn Driving Home. De trouwe El Mundo-luisteraars kennen de van oorsprong Tilburgse zanger en gitarist Dieter van der Westen met zijn liefde voor Amerikanen en wereldmuziek. Hij was een tijdje geleden nog in onze studio en centrum De Zin in Harderwijk. En dan gaan we door naar Mali.

Dat was Afel Bokoum met Penda Jiga. Enkele jaren geleden zag en hoorde ik nog de Malinese zanger en gitarist Afel Bokoum tijdens het Afrika-festival in Hetme. Afel is bekend geworden als bandlid van de legendarische Ali Farka Touré, de uitvinder van de Desert Blues. En dan gaan wij door naar de Dominicaanse Republiek.

0: Juan Luis Guerra met Ayer heb je gehoord. Inmiddels al 67-jarige lettermuzikant uit de Dominicaanse Republiek, Juan Luis Guerra is een begrip in de letterwereld. Na zanger is hij pianist, componist en impresario. Lekkere muziek. En dan gaan we dicht bij huis naar Ermelo.
1: Hallo, dit is Roofman en je luistert naar El Mundo.

0: Roofman natuurlijk met Hometown Song. Singer-songwriter en programmeur Thijs van der Meulen was onlangs nog mijn gast in El Mundo. In de prachtige Hometown Song bezingt hij zijn liefde voor zijn geboortedorp Ermelo. Ja, ja. Dan blijven we in Nederland. We gaan naar Limburg.
1: Ik zei niet door nu. Kei mooie muziek. Kei lekker bier. Goeie weer. Goeie vrolijk. Maar stel je wandelt erachter. En je stekt door de middenpierweg over. En je kijkt naar rechts. Want de familie Glesk. Vroeger. Linkskert. Beetje verder. De zwarte plakweg op. Smulders. Steeks. En gaan ze achteraan, de familie Beerden.

Rowan Hazen natuurlijk met Vergeten. Live in de Americana De Wei. De Limbo Rockers uit het plaatsje Americana, of Amerika in de Peel, timmeren al vanaf 85 langs de weg. In 2022 organiseerde de band een festival in een woonplaats Amerika in de Peel, waarvan een mooie live registratie is gemaakt. En dan gaan wij blijven een beetje live, maar we gaan dan door naar Frankrijk.

Yannick Noah natuurlijk met Saga Afrika. De Franse zanger en voormalige tennisspeler Yannick Noah uit Sedan is inmiddels al op leeftijd, maar hij maakt nog steeds lekkere reggae-nummers. Saga Afrika is een track van zijn live-album uit 2004. En dan gaan we door naar Turkije.

Gucci met Sanane. Gucci is de artiestennaam van de Turkse zanger, componist, gitarist en acteur Ahmet Gucci Karadoğan uit Ankara. In 2000 bracht hij zijn eerste album uit en in 2008 acteerde hij in een tv-serie. Inmiddels heeft hij 8 albums uitgebracht met lekkere swingende muziek. En dan gaan wij door naar Cuba.

0: Billy Cobham en Azera was dat, met Lianera. In 2008 zag en hoorde ik deze fantastische dag.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd, met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan een zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon. En bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Bij Velperbroek 10 minuten op onthoud. En daardoor ook langzaam rijden en stilstaan op de N325 van Nijmegen naar Knoopend Velperbroek bij Westervoort 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
7: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Informateur Ton Roerig heeft gesprekken gevoerd met alle partijen die na de gemeenteraadsverkiezingen zitting hebben genomen in de gemeenteraad van Zeewolde. Volgens de informateur verliepen de gesprekken constructief en in een positieve sfeer. Roerig werkt momenteel aan een adviesrapport over de mogelijke coalitiepartijen en de gewenste bestuurscultuur binnen het gemeentebestuur. De publicatie van het rapport staat gepland voor 20 mei via de gemeentelijke website. Een dag later, op 21 mei, zal de informateur zijn bevindingen toelichten. Dat gebeurt tijdens een openbare raadsvergadering. Rijkswaterstaat voert deze maand onderhoudswerkzaamheden uit aan de A28 tussen Harderwijk en Epe. Daarbij wordt het asfalt vervangen, worden detectielussen hersteld en wegmarkeringen vernieuwd. De werkzaamheden vinden voornamelijk 's nachts plaats en leiden tot meerdere afsluitingen in noordelijke richting. De snelweg is tussen afrit 13 Harderwijk en afrit 14 Elspeet afgesloten van 18 tot 19 mei... en van 20 tot 21 mei, dat gebeurt steeds van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Daarnaast volgt een afsluiting tussen Harderwijk en Epe van 21 tot 22 mei. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een extra reistijd die kan oplopen tot zo'n 35 minuten. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid via borden. En tot slot, de VVD in Ermelo maakt zich zorgen over de verkeersdrukte tijdens de afsluiting van de N302 van 1 juni tot en met 31 juli dit jaar tussen de Leuvenumseweg en Harderwijk. Volgens de fractie kan de afsluiting leiden tot extra sluipverkeer via onder meer de Harderwijkerweg, de Leuvenumseweg en de Jacob Catslaan. Ook wordt gewezen op bestaande drukte bij de rotonde Het Weidje. De VVD vraagt het college welke maatregelen worden genomen om de doorstroming te verbeteren en sluipverkeer te voorkomen, bijvoorbeeld via verkeersregelaars of tijdelijk...
3: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Baby Tonight, luisteraars. Een hele goede middag. We zijn er weer met een uurtje Toen.
1: In 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de toren. In 1703 was er een grote heidebrand in Garderen. In 1964 werd de rioolwaterzuivering aan de Otterlaarseweg in gebruuk genomen. Op 16 november 1999 werd de heer Burgering burgemeester van Barneveld. En in 2009 werd de markthal afgebroken. In 1968 kwam de DAF 33 op de markt. En de eerste open cadet werd gemaakt in 1937. En op televisie keken we in de jaren 60 naar Zwiebertje. In de jaren 70 naar Catwiesel. En dit en nog veel meer hoort u in Toen.
0: Een hele goede middag, luisteraars. Mijn naam is Ben van der Ham. Ik ben een uurtje bij u. Een beetje een droge keel. Zo'n droog hoesje. Dus misschien een plaatje meer draaien en een woordje minder doet. Maar goed, we houden het een uurtje vol in het programma Toen. We gaan terug naar Toen. We gaan een stukje auto rijden. We gaan televisie kijken. We hebben het nieuws van jaren geleden. We gaan televisie kijken naar de heer Alte. Uit eind jaren 70, begin jaren 80. En we gaan een stukje rijden met die hele oude Ford Anglia. In Nederland zag je niet zoveel, maar in Engeland werd hij heel veel gemaakt. Ford Anglia uit de jaren 60. We hebben het nieuws van jaren geleden. Ermelo die gaat niet meer naar de kerk toe. Jawel. En in Nijkerk werd er een fiets gestolen. Jawel, niks nieuws, maar toen wel. En de oprichting van de autoclub Noordwest Veluwe te Voorthuizen. En besluit de vloer van de toren van Barneveld met gele klinkers te laten liggen. Dat is allemaal nieuws van jaren geleden. En hooibergen en een varkensschot in Ermelo en in Barneveld. Die zijn in de fik gestoken door mensen. En er is een beloning uitgeloond van 100 gouden ducaten. Maar hoe lang is dat allemaal geleden? Als je blijft luisteren, ik zal het allemaal vertellen. Plaatjes van Toen, vergeten platen. En ook een platen die we wel kennen. Van die leuke deuntjes die we vroeger op de radio hoorden toen we nog jong waren. Ik heb een glaasje water staan voor mijn schorre keel. Ik heb alle apparatuur weer aangezet hier. De schermen die geven voor allerlei kleurtjes aan. En de plaatjes die staan weer klaar. Een hele lang hier op de radio in het programma Toen. En weet je wat we doen? We gaan beginnen met Catharine Ferry. Hier is het met Un de Tra. Luisteraars, een goede middag. Dit is Toen.
2: Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: Dat is een mooi eind dan. Catharine Ferrie staat er niet meer op de server hier. Nou ja, helaas. Het plaatje was in één keer afgelopen. Swing Your Daddy van Jimmy Killstrap. Kent u nog? Uit de midden jaren 70. Nieuws van toen. Je hoort het hier in het programma Toen.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Ik heb weer een beetje nieuws gevonden in de archieven. Op 24 augustus in het jaar 1765 besluit de vloer van de toren de Barneveld met gele klinkers te laten beleggen zodra de bouw van het orgel voltooid is. En in 1766 de orgel in de Nederlandse hervormde kerk de Barneveld is geplaatst en het is een schenking van Lucas Willem, baron van Essen. 11 februari 1909 een grote wateroverlast van de grote Barneveldse beek. En op 2 februari 1952 de oprichting van de autoclub Noordwest Veluwe te Voorthuizen. Radio Kootwijk bestaat 40 jaar. Het was op 14 mei 1963. En een ontploffing en een brand die maken een einde aan de aerosolfabriek te Barneveld. Het was op 8 maart 1969. En ik zei het straks al in het begin. Ermelo die wil niet meer naar de kerk toe. Dominee Hermanus Willem Witteveen. Hij leefde van 1815 tot 1884... Die komt in 1846 als predikant naar de gemeente Ermelo. En op dat moment zijn er veel misstanden, zoals geen trouwe kerkgang en te late doop in de hervormde gemeente. Hierdoor is het aantal kerkgangers sterk geslonken. Hij brengt erin verandering. Dat was het jaar 1846. Tijdje geleden. Dit is iets minder oud. King. En Years and Years.

0: waren de plaatjes van lang geleden. Pa die wil niet de bad, ma die wil er ook niet meer uit. Rijk de Gooier en Johnny Kraaikamp, en die hadden een hitje met dit nummer. Muziek van toen. En ook het nieuws hebben we natuurlijk van toen. Nieuws van jaren geleden.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: 1773, dat was op 4 mei, een publicatie van het uitloven van een beloning van 100 gouden dukaten voor het aanbrengen van de aanstichters van de branden in de schaapskooien, hooibergen en varkensschotten in de gemeentes van Ermelo en Barneveld. En dan, mensen, 1947, dan zou je denken, ja, toen kon er nog niks. 1 februari, een aankondiging in de Barneveldse krant van de opening van een seksschool in Barneveld. U hoort het goed, een seksschool in Barneveld, 1947. Ging trouwens om het seksen van kuikens. 1956, SDVB, die is kampioen op 16 mei. En een jaar wat later, 7 mei 1963, SDVB is weer kampioen en ze worden op 14 mei gehuldigd. 27 mei 1975, de opening van het jongerencentrum De Schout in de voormalige school met de Bijbel aan de Schoutenstraat in Barneveld. En dan de VAT-bussen. Wie kent ze nog? Die gele bussen die over de Veluwe rijden. Op 10 januari 1925 is de VAT opgericht en gevestigd in Ermelo. In de loop der jaren breidt het lijnennet zich gestaag uit, onder andere door overname van andere busmaatschappijen. De VAT verzorgde het personenvervoer op de Veluwe in Achterhoek en in Salland en Flevoland. Aan de Harderwijkerweg tegenover de Zendingkerk komt in 1925 een garage om de bussen te stallen. De garage werd in 1954 inclusief kantoren vernieuwd en aanzienlijk uitgebreid. De hoofdvestiging van de VAT wordt verplaatst in 1970 naar Apeldoorn. De VAT verdwijnt na 2000 door overname en de busdienst heeft tot circa het jaar 2000 voor veel werkgelegenheid gezorgd in Ermelo. Het garagecomplex is in 2007 afgebroken. En zo gaat alles voorbij. Wat vroeger normaal was, in één keer is het weg, verdwenen. Ja. Toen gaat het leven ook voorbij. Shake it off. Hier is Taylor Swift op de radio.

Ja, ook weer een plaatje van 5 jaar geleden. Shake It Up van Taylor Swift. Met de beste dame. Zal vast nooit in een Ford Anglia gereden hebben deze dame. Taylor Swift. Maar we gaan er wel een klein stukje mee rijden. Met zo'n leuke auto van heel veel tijd geleden. Staat te lopen die oude zo, hè? Ja. De Ford Anglia die werd gemaakt tussen 1959 en 1967. En in 1960 betaalde u toen 5765 gulden voor deze viercilinder in lijn van 1000 cc, 120 km per uur en een 39,5 pk. Niet echt een auto om over de wegen te scheuren hier over de Veluwe. Maar het was een leuk autootje. Zo'n rare achterkant. 675.000 stuks in een paar zijn ervan gemaakt. En de meeste kwamen uit Engeland. En de eerste Anglia werd al gemaakt in 1949 tot 1953. De eerste Ford die was er al begin 1900. De Ford A en zo. Heeft u nog zo'n leuke Ford Anglia? Nou, 1005 brengt u toch snel op. Zo'n leuke, zo'n autootje. En toen die tijd, in de jaren 60, was instrumentale muziek heel in. Kent ze wel, de deuntjes van André Brasseur en zo. En nog meer van die groepjes. En dan reden we over de autobaan en de radio keihard dan met muziek van de Jumping Jewels. Hier zijn ze uit Afrika.

0: wat had hij een hit in Nederland. Manuela hier op Veluwe FM. Op Barneveld, Ermelo en voor Putten natuurlijk. Leuke plaatjes van jaren geleden. En natuurlijk hebben we ook het nieuws van toen. En ik heb weer een blokje gevonden.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Het jaar 1774 tot 1777. Jacobus Gerards, ook wel de Spulman, en Otto Mennis, hebben silversmid te Barneveld, die worden veroordeeld voor stroperij. 18 december 1798, moord op Jan Jorritsen van de boerderij De Goor door Evert Limbeek. Hij was de postknecht bij Hendrik Wilbrink te Voorthuizen. 29 januari 1949, er wordt een nieuw postkantoor gebouwd aan de Kerkstraat te Voorthuizen. En op 11 mei 1957, de molenweg in Voorthuizen, die wordt verbreed. 7 oktober 1961, de Nederlandse Hervormde Kerk, de Zwarte Broek, die krijgt een nieuw orgel. En een hele tijd geleden, Harderwijk, die werd op woensdag 11 juni 1231 een echte stad. Graaf Otto de II, en leefde van 1215 tot 1271, gaf namelijk op die datum de nederzetting Herderwijk stadsrechten. Het was het jaar 1231. En dit was een hit, alleen niet in die tijd.

0: Je jaren niet gehoord, Frankie van Lee Towers. Wat was leuk om deze plaat weer terug te horen. Dat is allemaal van die vergeten deuntjes die je terug hoort in het programma toen. Niet die standaard platen, maar echt van die vergeten platen. En ook het nieuws zijn we al een beetje vergeten.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Nou, in Nijkerk is een fiets gestolen. Niks bijzonders wil te zeggen. Maar let op. 21 april 2009, de eigenaar van de fiets die in april 1945 werd gestolen bij de Rooms-Katholieke Kerk in Nijkerk, heeft zich nog niet gemeld. Dat meldt de Sint-Catharine-parochie in Nijkerk. De parochie ontving onlangs €350 van een Duitse soldaat die de fiets destijds stal. De parochie startte naar aanleiding van de gif van de Duitse spijtoptand een zoektocht naar de eigenaar van de fiets. En er kwamen 10 meldingen binnen van mensen die meenden de eigenaar te zijn. Maar de rechtmatige bezitter van de tweewieler zit er nog niet bij, al dus de parochiebestuur. Het bestuur wil naar eigen zeggen de kwestie zorgvuldig behandelen. De gestolen fiets had een bijzonder kenmerk waar alleen de eigenaar van kan weten.

Duitse soldaat nam het vervoermiddel mee toen hij op de vlucht was voor de oprukkende Canadese troepen. 3 juni 2008. De zuivelschappen in de supermarkten konden gisterenmiddag weer worden bijgevuld met verse melk, nadat de rechtbank in Haarlem een einde had gemaakt aan de blokkade van de fabriek van Friesland Foods in Nijkerk. Boze boeren hadden de toegang tot de fabriek afgesloten uit protest tegen de lage prijs die de coöperaties betaalden voor de melk. 1987, op 18 november, het Nederlands Elektriciteitsmuseum, de NEM, gehuisvest in het fraai gerestaureerde wagengebouw in het centrum van het oude Nijkerk, bezit een grote collectie radio's en andere elektrische voorwerpen. En niet alleen de techniek, maar ook de vormgeving van allerlei toestellen staat in het museum centraal. Maar ondanks deze interessante attributen worden toch vraagtekens gezet bij het voortbestaan van het NEM. Putten, 10 augustus 2006, op het beoogde tracé voor de omstreden omleiding van de N303 bij Putten is een Dassenburg ontdekt. De ontdekking leidt in ieder geval tot vertragingen in de aanleg van de weg, melden de provincie Gelderland en de Stichting voor Natuur en Milieubescherming Putten. De Milieustichting schakelde Dassendeskundige Johan Walsma in, omdat bekend was dat er rond het tracé bijburchten van de beschermde diersoort waren. Over de aanleg van de omleiding wordt al 30 jaar gesproken en de weg is onder meer bestreden omdat hij dwars door het dorpje Huinen komt te liggen. Ja, het was 2006. En dan tenslotte nog een leuk berichtje. Misschien kent u hem nog. Eind jaren 70, begin jaren 80. Dan luistert Ermelo op de zaterdagavond naar de populaire illegale radiozender De Vuurpijl. Tijdje geleden. En deze plaat werd er zeker niet gehoord. Nee, want het was nog ineens geen hit. Nog sterker, volgens mij was Miley Cyrus nog niet eens geboren.

0: Velasco. Ze kwam in Nederland en ze had een hitje in 1976 met dit nummer. Kent u het? Deuntjes uit mijn jeugd waren het. En zo zit het programma er weer bijna op. We gaan nog even televisie kijken naar Der Alte. Der Alte, de Nederlandse release van deze tv-serie was in 1979 en kreeg destijds de Engelse titel The Old Fox mee. In 1986 nam Rolf Schimpf als hoofdcommissaris Leo Kress het vaandel over van Siegfried Lowitz, die in deze legendarische Duitse crimiserie de hoofdrol speelt. Inmiddels is een deel van de serie op DVD uit en deze verzamelbox bezat 12 zaken uit de reeks die inmiddels meer dan 300 afleveringen heeft opgeleverd. Met hulp van zijn trouwe assistenten Gert Heijman en Alex Richter kruist de ervaren speurnoos Leo Kress wederom de degens met de sluwe criminelen. Het was genieten met het beste dat de Duitse krimi jaren heeft voortgebracht. Kent u nog Der Alte? En we kijken er nog een keertje naar. En we reden nog een keertje in die leuke Ford Anglia uit 1959-1967. En we gingen terug naar toen met het nieuws van jaren geleden. We hadden de platen van jaren terug, vergeten plaatjes. En je hoort het allemaal hier in het programma Toen. En ik heb er nog eentje. En die draai ik helemaal, duurt 6 minuten en een paar seconden. Deep Purple, Child in Time. En dat nummer, ja, zelfs mijn kinderen, mijn dochters van 16 en 20, die vinden dat een leuk liedje. Dus ik laat het nog een keertje horen. Wat mij betreft, Ben van der Ham, bedankt voor het luisteren. En ik hoop de volgende week weer te zijn met een nieuwe aflevering van het programma Toen. Hey, tot de volgende keer. Dag.
1: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Knooppunt Velperbroek is de vertraging een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum is het oponthoud 10 minuten. Het wegdek is er slecht aan toe, de linkerrijstrook is dicht. En op de N325 Nijmegen richting Knooppunt Velperbroek tussen Huissen en Velperbroek 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Goedemorgen luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam

En dat was dan weer de opening van dit uurtje Off Gates. Samen deden we dat met een nummer van Matthias Reim uit zijn omvangrijke oeuvre. Ditmaal getiteld Mijn Welt. En ja, alhoewel het niet mijn wereld is, is de inhoud van dit programma toch wel een beetje een wereld waar ik toch wel grote bewondering voor heb. We gaan ditmaal in het uurtje Off Gates hier bij Veluwe FM duiken in de truckers en country scene van de muziek gebeuren. U zult het allemaal horen, Matthias Reim van zijn album Meteor was dat, Mijn Welt. En wij vervolgen met een nummer van Country Roads. En u kent het ongetwijfeld.

0: En dat was dan Country Roads met het openingsnummer Hallo, Goedemorgen Duitsland. En wij vervolgen dan met een nummer van die Amigos. En ja, toevallig klopt dat ook nog met de werkelijkheid.
1: Ja.

Dat waren dan Die Amigos en zij brachten het liedje Mijn Zoon, de heer Trucker. En ja, u begrijpt het. Het eerste item in dit uurtje of kids, dat is de Oh Ja Erlebnis. De vaste luisteraars die weten dat. Drie vocale plaatjes en dan gaan we naar de Oh Ja Erlebnis. Ditmaal hebben we daarvoor uitgekozen Bernd Kluver. Geboren op 10 april 1948 in Hildesheim. Overleden op Palma de Mallorca op 28 juli 2011. En toen was hij nog maar 63 jaar oud. Hij viel van de trap en ja. En aan de opgelopen verwondingen is hij toen op 63-jarige leeftijd overleden. Hij brak door in 1972 in Duitsland met het liedje Sie komt wieder. Maar hij bleef niet binnen de landsgrenzen, maar hij sloeg zijn vleugels ook uit over de Duitse grenzen. En in 1973 kreeg hij ook daar bekendheid en dat was met het lied Der Junge mit der Mundharmonika. En oorspronkelijk was dat een oud Spaans liedje, namelijk uit 1943. En dat droeg als de titel El Chico de la Harmonica. Hij verdiende ook nog wat bij als presentator voor de Zuidwestfunk, voor de radio dus. Wij gaan nu luisteren naar het lied. Moet ik even goed kijken. Mijn auto kent schon den Heimweg.

Jana Leibniz, was dit een blik op de toekomst? Waarschijnlijk al wel van Bernd Kluver. Mijn auto kent schon den Heimweg. Met André Lamberts en zijn Hells Angels. Ga op links en door op de autobahn, oftewel on the road again.

0: fahren wir in den Tag hinein.
1: Dat was dus André Lamberts met zijn Hells Angels auf der Autobahn. Wij vervolgen met Frans Lippert. Mijn hart schlägt nur für Country.

Billy White. En ja, hij kwam wat te vroeg thuis. En toen lag er iemand anders in zijn bed. Hier is Stijn Kerel, Billy White. Nu tijd voor Draai Am Rij.

En dat waren ze dan weer Draaiam Rai in het uurtje of Gates hier bij Veluwe FM. We begonnen het drietal met Das Haus in New Orleans van Bruce Lau. Het instrumentaatje dat kwam ditmaal van Dirk-Jan Ran Zijn. En het was het bekende Achy Breaky Heart. En zojuist was het Freddy Quinn. Gaan we nogmaals de weg naar Westen. We vervolgen het uurtje met een lied over een spooktrein. Gezongen door Ronnie Wabbers Cannonball.

En zo verdwijnt dan de spooktrein in de verte. Wabish Cannonball van Ronnie Josfiel. Auf dem Weg!

Nu vraag ik me wel één ding af. Zou dat nou diezelfde UFO geweest zijn die ze ook op de Oldebroeker hei toen hebben gezien? Weet het niet. We gaan verder met Günter Gabriel. Hij doet het niet alleen ditmaal. Wordt hij vergezeld van Linda Feller. Wen ich nur ein Drücker wäre.

blik op de klok leert mij dat het alweer bijna voorbij is. Tenminste, wat betreft het uurtje of Kids voor deze dag. Samen met Nancy Wood van haar album Nancy Zingt Deutsch. Neem er afscheid van u met het nummer Asphalt Cowboy. Nog een hele fijne dag verder toegewenst. En wat mij betreft graag tot de volgende aflevering van

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de 3e dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld is de vertraging 1 uur door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij knooppunt Velperbroek een kwartier oponthoud. Komt door de werkzaamheden daar. Daardoor ook file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek vanaf het Gelredome. Daar heb je ook 1 uur vertraging. Op de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum een 30 minuten vertraging door slecht wegdek. Daar is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
7: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen is de vertraging een half uur. Het is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging. Op de A28 Amersfoort-Zwolle sta je 40 minuten in de file tussen het Harde en Zwolle centrum. De linker rijstrook is dicht, het wegdek is er slecht aan toe. En door wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug in de A12 is het vastgelopen op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. De vertraging is flink. Vanaf

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De fracties van Pro Harderwijk en Progressief Ermelo hebben schriftelijke vragen gesteld aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Harderwijk en Ermelo. Dat gebeurde naar aanleiding van een bericht in de Stentor over het stopzetten van een uitkering door samenwerkingsorganisatie Meer Inzicht. Aanleiding is een zaak waarbij een inwoner van Ermelo werd beschuldigd van fraude, waarna de uitkering werd beëindigd. Volgens de fracties zou de communicatie hierover door de inwoner als kil zijn ervaren en zouden signalen van onschuld onvoldoende zijn onderzocht. Scouting Alexander Groep en Stichting De Basis zijn genomineerd voor het beste idee van het ANWB-fonds. De winnaar ontvangt een bijdrage van €10.000 voor een duurzaam maatschappelijk project. De Ermeloze Scouting Groep wil het bedrag inzetten voor de bouw van een nieuw duurzaam clubgebouw. Het huidige onderkomen is volgens de organisatie aan vervanging toe. Wekelijks maken ruim 150 kinderen en jongeren gebruik van de scoutinglocatie. Stichting De Basis uit Zeewolde wil met het prijzengeld 2 elektrische bakfietsen aanschaffen. De stichting begeleidt jongeren en vrijwilligers bij hergebruikprojecten en wil de fietsen inzetten voor duurzame boodschappen en ophaaldiensten in de gemeente. Stemmen kan tot en met 25 mei via de website anwb.nl/stemopons. De 3 projecten met de meeste stemmen per provincie plaatsen zich voor de eindronde. En tot slot, tijdens de Classic Demo Rally in Horst heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden waarbij meerdere motorrijders betrokken raakten. Het incident gebeurde rond 3:00 middags en leidde tot een tijdelijke stillegging van het evenement. Volgens de organisatie ontstond een ongeval nadat een deelnemer onverwacht afsloeg richting het rennerskwartier. Achterop komende coureurs moesten uitwijken, waarna meerdere motoren ten val kwamen. Daarbij raakte ook een deel van het publiek betrokken. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. 1 gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

The Rednecks. Shocker.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Door Almegens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 60 kilometer file in het midden van het land. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen is de vertraging een kwartier. A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort 20 minuten vertraging. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum ruim een half uur oponthoud. En ook op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Vanaf het Gelredome tot Velperbroek ook 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien. Veel wind aan de kust, kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig. In de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Duitse grens staat bij Westervoort nog een file van 4 kilometer. Vertraging is 10 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 35 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

kracht. Deze kilte maakt me gek.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Tijdens de Classic Demo Rally in Horst heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden waarbij meerdere motorrijders betrokken raakten. Het incident gebeurde rond 3:00 middags en leidde tot een tijdelijke stillegging van het evenement. Volgens de organisatie ontstond het ongeval nadat een deelnemer onverwacht afsloeg richting het rennerskwartier. Achterop komende coureurs moesten uitwijken, waarna meerdere motoren ten val kwamen. Daarbij raakte ook een deel van het publiek betrokken. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Eén gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis. Scouting Alexander Groep en Stichting De Basis zijn genomineerd voor het beste idee van het ANWB-fonds. De winnaar ontvangt een bijdrage van €10.000 voor een duurzaam maatschappelijk project. De Ermeloze Scouting Groep wil het bedrag inzetten voor de bouw van een nieuw duurzaam clubgebouw. Het huidige onderkomen is volgens de organisatie aan vervanging toe. Wekelijks maken ruim 150 kinderen en jongeren gebruik van de scoutinglocatie. Stichting De Basis uit Zeewolde wil met het prijzengeld 2 elektrische bakfietsen aanschaffen. De stichting begeleidt jongeren en vrijwilligers bij hergebruikprojecten en wil de fietsen inzetten voor duurzame boodschappen en ophaaldiensten in de gemeente. Stemmen kan tot en met 25 mei via de website anwb.nl/stemopons. De 3 projecten met de meeste stemmen per provincie plaatsen zich voor de eindronde. En tot slot, de gemeente Nunspeet kijkt naar de uitkomsten van een pilot in Putten waarbij Omnia Wonen onderzoekt of meerdere statushouders gezamenlijk in één woning kunnen worden gehuisvest.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
2: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook de goede daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
1: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Nou, zoals ik heet, van harte welkom bij het eerste uur van de Golden Oldies. We begonnen dit uur met de Animals en Baby Let Me Take You Home uit 1964. En dat deden we niet zomaar, want de zanger Eric Burdon die is vandaag jarig en hij wordt vandaag 85 jaar maar liefst. Dus dat is een mooie leeftijd toch, zou ik zeggen. Wat gaan we er meer voor u draaien? Natuurlijk hebben we onze A en B kantje. Dit keer heb ik een single gekozen van de Ronettes. Nummer 1, dat komt in 1965. En voor de rest hebben we nog een plaat van Elvis, een Nederlandstalige plaat. Het volgende uur hebben we echt ingeruimd voor de It's Country Time. Dus gaan we nu country voor u draaien. Mocht u verzoekjes willen aanvragen, dat kan natuurlijk. En dat mag je dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is het 0341 voor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwfm.nl. Dus studio@veluwfm.nl. We gaan verder met een blokje Duits. En we beginnen met de Flippers en Ho Tanne uit 1974.

0: besloten het Duitse blokje af met Jürgen Markus en Die Uhr geht vor uit 1977. We gaan verder met Billy Jack Wales. All She Wants to Do is Rock. En deze komt uit 1956.
1: Oh, back the dawn.

En we draaien uit 1952 Bill Haley en Rocking Chair on the Moon. Ja, het AB-kantje gaan we dit keer draaien van de Ronettes. Baby, I Love You. Dat stond op het open Ronettes. Even kijken. Presenting. Dat was Presenting the Ronettes. En die werd uitgebracht in november 1963. En daar werd aan meegeschreven door Phil Spector, Jeff Berry en Ellie Greenwood. Uiteraard gaan we daarvan de single draaien. En je hoort daarna ook het B-kantje.

En dit was dan Miss Joan en Mr. Sam uit 1963. We gaan verder met de plaat van Queen en Bicycle Race uit 1978.

En we draaien de status quo met Down Down uit 1975. U luistert nog steeds naar de Golden Oldies op uw seizoen VLFM. En als u het leuk vindt om een plaatje aan te vragen, dan kan het natuurlijk. Dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@vlfm.nl. Dus studio@vlfm.nl. Goed, we zijn toegekomen aan nummer 1 van 1965. En als we gaan kijken op de Engelse hitlijst van de UK Singles, zien we daar staan: The Beatles en Ticket to Ride.

En dat was natuurlijk een klassieker van de Mamas en de Papas uit 1966. Monday, Monday. Goed, we zijn toegekomen aan de plaat van Elvis. En uit, van zijn album Love Letters uit 1971 gaan wij voor u draaien. This is Our Dance.

En we draaiden Tom Jones met Dr. Daughter of Darkness uit 1970. Goed, en de naastalige plaat komt dit keer uit 1968. En van Armand gaan wij draaien Zoek je zo eenzelfde verschil.

En als laatste plaats van dit uur draaiden wij de Supertramp en Dreamer uit 1974. Ja, we zitten er bijna weer op, maar na het nieuws gaan we gewoon gezellig verder natuurlijk. En dan gaan we ook een uur country voor u gaan draaien. Mocht u echter verzoekjes willen aanvragen daarvoor, dan kan dat natuurlijk. En dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor buiten onze mensen buiten onze regio draaien we natuurlijk altijd de 0341 ervoor. U kunt ook e-mailen naar studio@vlfm.nl. Dus studio@vlfm.nl. Tot aan het nieuws kunt u nog even naar Billy Von luisteren. En dan zijn we na het nieuws weer bij u terug. Tot zo.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Doral Negens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
2: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
1: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
3: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
1: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: It's Country Time. Met daarin zowel bekende als onbekende artiesten en misschien wel vergeten juweeltjes uit uw jeugd. Uw presentator is Stefan Schoenmaker.
1: En straks, ik heet van harte welkom bij It's Country Time. We begonnen dit uur met Jack Blanchard en Misty Morgan en Down to the End of the Wine. En deze plaat wordt uit in 1974. Goed, ja, It's Country Time, dus we gaan gezellig een uur country voor je draaien. Mocht je echter verzoekjes willen aanvragen, dat kan natuurlijk. En dat mag je dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is 0341 ervoor. E-mailen kan ook, en dat mag naar studio@valuefm.nl. Dus studio@valuefm.nl. De volgende plaat is van Dolly Parton, He Left Me Love, uit 1972.

En we draaiden Linda Ronstadt met Are My Thoughts With You uit 1970. We gaan nu verder met Kevin Bryant en Lover's Moon uit 1958.

Ja, 1355 was het. Henk Thompson met Any Over. Goed, we gaan verder met Ben Rees en Honky Tonk Fool uit 1976.

En we draaien voor Benny Barnes met I've Got Some Getting Over You To Do uit 1977. We gaan verder met Bill Anderson en Gentle On My Mind uit 1968.

En we draaiden Billy Walker met It's Lonesome uit 1964. We gaan nu een plaat draaien van Emily Harris en Glenn Gamble. En dat is dan Cheating is uit 1979.

En dit waren de Carter Family met Johnny Cash en Brown Eyes uit 1964. We gaan nu voorgedraaien Charlie Pride en Act Naturally uit 1967.

En die was dan Donald Miller met Back to You uit 1959. We gaan verder met Daryl McCall en Helpless uit 1975.

En dit was dan Donna Fargo met I'll Try A Little Bit Harder uit 1974. Vooraf verder met Don Gibson en Who Cares uit 1959.

En draaide uit 1978 Eddie Rabbit en Hearts on Fire. Goed, de uitsmijter komt van vanavond uit, even kijken welk jaar, dat is 1978 ook. Dotsie en If I Had Only Had The Words To Tell You.

En dat was dan Dotsie met If I Only Had The Words To Tell You. Deze plaat was uit in 1978. Hij was oorspronkelijk van Billy Joel uit 1973. Goed luisteraars, we zijn weer aan het eind gekomen van dit programma. Ik wil u dan ook heel erg bedanken voor het luisteren naar ons. Ik wil Hans bedanken uiteraard ook voor de techniek. En volgende week zijn we er dan ook gewoon weer met een heel nieuw programma. Mocht u dan ook bij ons aanschuiven, van harte welkom zou ik zeggen. En voor straks is het wat rusten en tot volgende week. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen en het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regionieuws. De gemeente Nunspeet kijkt naar de uitkomsten van een pilot in Putten, waarbij Omnia Wonen onderzoekt of meerdere statushouders gezamenlijk in 1 woning kunnen worden gehuisvest. De proef in Putten moet inzicht geven in de haalbaarheid van deze aanpak bij de huisvesting van statushouders. Nunspeet zegt de resultaten te willen gebruiken om te bepalen of een vergelijkbare werkwijze kan worden ingevoerd. Scouting Alexander Groep en Stichting De Basis zijn genomineerd voor het beste idee van het ANWB-fonds. De winnaar ontvangt een bijdrage van €10.000 voor een duurzaam maatschappelijk project. De Ermeloze Scoutinggroep wil het bedrag inzetten voor de bouw van een nieuw duurzaam clubgebouw. Het huidige onderkomen is volgens de organisatie aan vervanging toe. Wekelijks maken ruim 150 kinderen en jongeren gebruik van de scoutinglocatie. Stichting De Basis uit Zeewolde wil met het prijzengeld 2 elektrische bakfietsen aanschaffen. De stichting begeleidt jongeren en vrijwilligers bij hergebruikprojecten en wil de fietsen inzetten voor duurzame boodschappen en ophaaldiensten in de gemeente. Stemmen kan tot en met 25 mei via de website anwb.nl/stemopons. De 3 projecten met de meeste stemmen per provincie plaatsen zich voor de eindronde. En tot slot, tijdens de Classic Demo Rally in Horst heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden waarbij meerdere motorrijders betrokken raakten. Het incident gebeurde rond 3 uur 's middags en leidde tot een tijdelijke stillegging van het evenement. Volgens de organisatie ontstond het ongeval nadat een deelnemer onverwacht afsloeg richting het rennerskwartier. Achterop komende coureurs moesten uitwijken waarna meerdere motoren ten val kwamen. Daarbij raakte ook een deel van het publiek betrokken. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. 1 gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klaar.

In Putten op 106.1. In Ermelo op 105.0. En op de kabel op 93.1. Dit is het Groene Hart van je radio. Veluwe FM.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
2: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen. Als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand, dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
1: Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: And that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Schei je er nou mee uit? Weet jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Rijkswaterstaat voert deze maand onderhoudswerkzaamheden uit aan de A28 tussen Harderwijk en Epe. Daarbij wordt het asfalt vervangen, worden detectielussen hersteld en wegmarkeringen vernieuwd. De werkzaamheden vinden voornamelijk 's nachts plaats en leiden tot meerdere afsluitingen in noordelijke richting. De snelweg is tussen afrit 13 Harderwijk en afrit 14 Elspeet afgesloten van 18 tot 19 mei en van 20 tot 21 mei. Dat gebeurt steeds van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Daarnaast volgt een afsluiting tussen Harderwijk en Epe van 21 tot 22 mei. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een extra reistijd die kan oplopen tot zo'n 35 minuten. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid via borden. Het Harderwijks Wijnfestival keert dit jaar terug in het Hortuspark in Harderwijk met een vernieuwde editie. Die vindt plaats op 23 en 24 mei. Het evenement vindt plaats in het Pinksterweekend en biedt volgens de organisatie een uitgebreider programma met meer nadruk op beleving, muziek en gastronomie. Volgens berichtgeving van de website wijnpraat.nl is de derde editie een week vervroegd ten opzichte van eerdere jaren. Door de keuze voor het Pinksterweekend kan het festival langer doorgaan omdat veel bezoekers op maandag vrij zijn. De organisatoren spreken van een logische vervolgstap in de ontwikkeling van het evenement. En tot slot, Scouting Alexander Groep en Stichting De Basis zijn genomineerd voor het beste idee van het ANWB-fonds. De winnaar ontvangt een bijdrage van 10.000 euro voor een duurzaam maatschappelijk project. De Ermeloze Scouting Groep wil het bedrag inzetten voor de bouw van een nieuw duurzaam clubgebouw. Het huidige onderkomen is volgens de organisatie aan vervanging toe. Wekelijks maken ruim 150 kinderen en jongeren gebruik van de scoutinglocatie. Stichting De Basis uit Zeewolde wil met het prijzengeld 2 elektrische bakfietsen aanschaffen. De stichting begeleidt jongeren en vrijwilligers bij hergebruikprojecten en wil de fietsen inzetten voor duurzame boodschappen en ophaaldiensten in de gemeente. Stemmen kan tot en met 25 mei via de website anwb.nl/stemopons. De 3 projecten met de meeste stemmen per provincie plaatsen zich voor de eindronde. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.